0: استم که وافی.
1: Dan verne gaat ze nog ziek zijn. Die voegt dan niet even aan het van de toon. Die wacht aan het van de toon. Verne. Je hebt het nog nooit in de toer. Het is hier een zand van je naam. Dat is een goed, hè? Je loopt aan het van de toon. Je voegt dan niet aan het van de toon. Je hebt het nog niet zo is. Het is een feest. Je hebt het nog niet aan het van de toon. Je hebt het nog goed.
2: Я там дитя на вана, їди на їди, я перепоч мав, не пара там фогом. Дала нам і тут котям фабрикас. Не пап, не на вана там тут котити там вір. Ленга нам типа арзайці нам на зайце, па зайце не тапа.
1: Ну, що це робить? Фур, ну.
3: І тут стюранти, я тобі батим равав. Є тут лімітроф, ма псарка не на ламанга. Sy tas eto zany izahay no manatanteraka indreo izay adi didy manakery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka atsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny fa eto amin'ity toerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mama velively ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.